0: Verleden joorde het mijn gier, maar toch stonk hier met plezier.
1: Nu nog meer.
0: Alles verliezen is zo fijn, ik wil dit jaar veel beter zijn.
1: Nu nog meer.
0: Maar verlies ik vlees het bloed, dan ben ik mijn droom hier kwijt.
1: Nu nog meer.
0: En win ik vlees naar hier de straat, dan ben ik gelukkig dat ze fout.

0: de werkenman, een kaarspan.
1: Dag en nacht, van smares tot sauwes, elke seconde.

zijn, dat is echt maar jongen. Honderd is een stjoro, al wat ik nog ooit kijk, is opgeschoten.

0: café.
1: Meer de neven en voilà jouw music.
0: Voor Android en voor appelklot natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
1: Zoek op City Music, jouw music. En luister naar jouw music overal en altijd. De neven jouw music app.
2: App hem al.

IOM Music, overal op FM. Op onder de 7.8 en onder de 5.8. In Oost, Oltjert, Aarp, Meer, Lee, Ninof, Den Jeratem. En dat stinkt er weer wat verder.

0: Franse muziek.
1: 25% bla bla.
0: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
1: Dat, Jagar. Nog nooit gezien of gehoord.

van mijn voel, alles is gesloeg. Mijn vrouw is ontbullen, ik heb ze niet te vertellen. Veer heeft de kloei, gewoon het nog hier een schil. Ze weet dat ze roepen en doet ze niet roepen, maar ik hem toch.

0: Eternado y manta fila que mea.
1: Esterweer!
2: Wat dat brengt?
3: GMB Café.
1: Meer de neven app voor jou en music.
3: Voor Android en voor Apple klopt natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
1: Zoek op City Music, Ayo en Music. En luister naar Ayo en Music overal en altijd. De neven Ayo en Music app.
4: App hem al.

Radio en Music werd op zijn Engels te zeggen met een tolstjes te beginnen. Alle carnavalliekes en iets als er nog iets zijn, want het zijn allemaal schoenliekes. Ah, veel carnavallies. Radio en Music.

Zijn een fan van de Voel Je Goed Hits van City Music? Luister dan online op City Music Green Bay. Tune in en de beste radio apps. Want de City Music DJ's blijven dergoed 100% digital. Ajoen Music en City Music. De nummer 1 voor Yahoo Radios van Oost naar Ierlek.

0: godverdomme wolken dat je wegzet. En als ik één keer in de gebieden van mijn dochter zing, dan ga ik kabaal achter haar oer.
1: Ik wou gewoon nog zeggen dat ze mij echt wel kan bekoeren. Maar sorry, wat stoer.
0: Bij zijn echt dat je mij zoek in je vertoegen.

0: 20% muziek.
1: 25% bla bla.
0: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
1: Dag, Jagar. Nog nooit gezien of gehoord.

stotter zot op mijn kop. Ah, ah, ah, af dat mooi lof ik lasje toe. Ah, ah, ah, ah, af dat mooi lof ik lasje toe.

0: dan moet je of ik lasje doe. Af dan moet je of ik lasje doe. Het is beter dat je met je bieren blijft als je ambras mocht en blijft zoepen. We kunnen niet slapen van haar geroep als we in ons bed te kruipen. Af dan moet je of ik lasje doe. Af dan moet je of ik lasje doe. Het is beter dat je met je bieren blijft als je ambras mocht en blijft zoepen. We kunnen niet slapen van haar geroep als we in ons bed te kruipen.
1: Stoot er zot op mijn kop. Stot er zot op mijn kop, stot er zot op mijn kop, stot er zot op mijn kop.
0: Lieve, lieve, lieve gast, als je niet goed zwagend dan is het dan bras.
1: Stot er zot op mijn kop, stot er zot op mijn kop.

Stotter zot op mijn kop, stotter zot op mijn kop, stotter zot op mijn kop. Lieve, lieve, lieve gast, als je niet goed zwagend dan is het dan bras. Stotter zot op mijn kop, stotter zot op mijn kop.

0: stoot er zot op mijn kop. Lieve, lieve, lieve gast, als je niet goed zwagend, dan is het dan bras. Stoot er zot op mijn kop, stoot er zot op mijn kop. Is foie smeres, zaven er mooi. Ik had toch beter naar carnaval geweest. Na ligt de man hier te ronken, zeg.
1: Are you in music?
2: Gedierig goede muziek.

trouwensig, ooit als we bij Flush. En binnenkomen ze stond mee in kerken. Dat ik met mijn volle bloos heb te wachten. Allee verrood, ben toch gelikt, dus waar is Noordemert? Hoe loter op?

0: dat kan. En wat goed je, ik word weer om mijn rekker, hè, kopang. Kost mij weer aan het bougeren in de achterhoofd nog vijden. Dat die met niet van vijden aan mijn bovendroom blokkeren. Ik gewoon mijn mat keren om een derweg te creëren. Hij moet.
1: Zat dat over droom, jong?

0: Wat dat brengt?
1: JMB Café.
2: Nee, de nieuwe app van Ajoen Music.
1: Voor Android en voor Appelklot natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
2: Zoek op City Music Ajoen Music. En luister naar Ajoen Music overal en altijd. De nieuwe Ajoen Music app.
3: App hem al.

Marquis, hallo? Hé, hey, waar ging het, hè? Hé, hoe is het mee? Bij wat verdorp, kocheer hyper. Het zot is hier met haar trompet in mijn oren blozen. Ik verstoor niks af. Maar voordat moest ik haar proficiat wensen. Van Camisha Chant en zijn Camillekes. Met de Toyota van Stilo. Hey, godverd, haar zot is met haar blozen in mijn oren. Zou wel gaan zeggen, vanger. Zeg, even daar stil, hij heeft niet daar dingen. Potterplum was, dat was ja, potterplum. Een dikke proficiat geeft een lap op haar van 2 uur.

0: Dis ja, domme sablose. Kan moet op zout op het even als het dan nooit. Dis ja, domme blonde, het zal nooit.
1: Gezet van de goeie, waar zijn nog niet moe.
2: Ion Music.
3: 95% muziek.
2: 25% bla bla.
3: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
2: Dat, echt gaar. Nog nooit gezien of gehoord.

0: Frater, het is een brave gast. Ze gaan hem zeker niet te koop met zijn kwast.
1: Voorzitter, geloof dat niet. Hij is zot van de majorette. Hij doet daarmee de nodige estafette.
0: Ja, en trek ze maar eens tegen zijn gilet. In de Canterbury op café en ten.
1: En door de loge nooit in zijn kot.

veil ajoenen en men ons de leste joren verloten. De melkmolen brengen samen met Teusneers een eerbetoon der Teustische stroten. Der vlinders gedrijven, een blik op de moon. Stek heel oost vereer, een keesken om. Het gemis is graal en kruid, maar oost vergeet haar

0: Hey.
1: Meer de Neven app voor Joe & Music.
0: Voor Android en voor Appelklot natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem now.
1: Zoek op City Music, Joe & Music. En luister naar Joe & Music overal en altijd. De Neven Joe & Music app.
2: App hem al.
3: Ja, mijn vrouw, dat is een tang. Die wordt thuis in een gevangen.

lagen aan een boten, het licht danst in de roten. Pagadders lachen al eer tandjes bloeit. Muziek versiert de stroten, publiek in alle stoten. Genieten van de sfeer wat klein tot groeit. De pijren mijlen zwieren, eer klanten onplezieren. Elk vindt iets nog zijn goest en zijn nest.

0: Mario en Music. Plezante radio.
1: Hier lulste zo het geloten, gevuld zijn altes roten, met lachende gezichten, versierd met maquillage.

0: Ons is goed aan mijn zijden, draait ogen profiteren. Ze pasen maar op een zoek, dat is voor van een plezier.
1: Hier zit je in te gopen, door hangt er in te slopen. Maar vroeg dat ik naar huis kom, dat is

0: muziek.
1: 25% bla bla.
0: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
1: Dat, Egaar. Nog nooit gezien of gehoord.

0: muziek. De beste moment, de beste muziek. Onst op zijn best.
1: Ik weet nog dat ik een snotneus was.

0: Meer de Neven App voor jou en music.
1: Voor Android en voor Apple klopt natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nu.
0: Zoek op City Music Ajoin Music. En luister naar Ajoin Music overal en altijd. De Neven Ajoin Music App.
2: App hem al.

Ajoa Music. Overal op FM. 107.8 en 105.8. In Olst, Olchert, Aardmeer, Rij, Nienhof, Dingeratum en Stinkberg.

voor het nabeginnen ons derde couplet. Maar eigenlijk wordt dat alles omdraaid in huis. Is dat we het al te samen doen voor onze carnaval. Met koer van Cantate Domino, die mooi hebben geluid en samen met haar wil ik de kozerallen doen zingen. Ik zing het één keer vieren en tennis tonair. Vlieg mee met mij naar een wereldstad.

0: muziek.
1: 25% bla bla.
0: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
1: Dat, je gaar. Nog nooit gezien of gehoord.

0: bedankt hebben hier nog toe.
1: Are you in music? De beste momenten, de beste muziek, always shops and best.

0: MGM Café.
1: Meer de neven en voilà jouw music.
0: Voor Android en voor Appelklot natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
1: Zoek op City Music Ajoin Music. En luister naar Ajoin Music overal en altijd. De nieuwe Ajoin Music app.
2: App hem al.

music. Overal op FM. Op onder de 7.8 en onder de 5.8. In Oost, Oltjert, Aarp, Meer, Lee, Nienhof, Benjeratum en dat stinkt er weer wat verder.

0: 20% muziek.
1: 25% bla bla.
0: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
1: Dag, Egaar. Nog nooit gezien of gehoord.

0: GMB Café.
1: Meer de Neven App voor jou en music.
0: Voor Android en voor Appelklon natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
1: Zoek op City Music, Ajo en Music. En luister naar Ajo en Music overal en altijd. De Neven Ajo en Music App.
2: Optimal.
3: Hey, slit en tettegedrag. Hoe je nou wat weet, de PA heet op zijn nozen. En heeft gevraagd om hem een beetje een boot te stoppen. Met een erken dat hij geschreven heeft. Wat pijs er af, hè, mens? Hoe moet je dat gaan doen?
4: Jongen, ja, jongens, zeg.
5: Het is niet waar, hè. Moet dat dicht?

Radio en Music werd op zijn Engels te zeggen met een tolstjes te beginnen. Alle carnavallieken zijn iets als er nog iets zijn, want het zijn allemaal schoenlieken. Ah, veel carnavallies. Radio en Music.

is in huis. Geen in. Dat thuis op zijn zolder. Of in die of de andere kas. Geen al bij mij liggen. Ze waren al proper bewoord. En boven gulch, het was een familiebijeenkomst. Of onder kameroten. Een foto. Een portret. Of een schilderij. Het zijn al kunstwerken. En hoe ik al zijn dat morgen momentopnames, toch vertellen ze ons zoveel.

Como de schoenen kunstwerken tot stand. Al die wagens in onze stoet. Een simpele foto van een dansende mert of een vol Janet. Het zijn dan ook die meesterwerken, waar dat mijn mond, zelfs Jornoding, nog kind over vertellen. Elkeen kan er zijn ogen voor ogen geven, want hier van boven komen ze telkens weer tot leven.

0: 100% muziek.
1: 25% bla bla.
0: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
1: Dag, Jagar. Nog nooit gezien of gehoord.

0: ook zorg binnenlaten. Thuisverpleging, gezinszorg of poetshulp van Immens. Zo blijf je comfortabel en zelfstandig thuis wonen. Vraag zorg aan bij Immens op i-mens.be.
1: Goede zorg op één.
2: Ayo en Music, de nummer 1 van Dayoen.

0: Wat dat brengt?
1: JMB Café.
2: Nee, de neven app voor jou en music.
1: Voor Android en voor Apple Cloud natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
2: Zoek op City Music, Ajoin Music. En luister naar Ajoin Music overal en altijd. De Neven Ajoin Music App.
3: App hem al.

0: Music.
1: Wat gaan we hier nou doen?
2: Anneke niet over het commentaar misschien?
1: Wat?
2: Over het commentaar?
3: Wat moet je erover nou zingen, Anneke?

0: Alleen op een andere
1: keer. Oh, wel, wat ga ik daar zo zeggen? Zo van een oppositering dat er door binnen stellen.
2: Hé, laat je foefusje rust, joh.
1: Hé, hey, hey,
2: anders
1: gaat
2: het al ik niet afgevraagd, hè.
1: Stop, jongens, zien wat dat gezegd wordt als je in de privé-sfeer begint.
2: Oh, doet dat zeer ook, hè.

0: sterren van de Voelja Goe Hits van City Music? Luister dan online op City Music Green Bay.
1: Tune in en de beste radio apps.
0: Want de City Music DJ's blijven daar gewoon 100% digital. Ajoen Music en City Music. De nummer 1 voor Voelja Goe Radios van ons natuurlijk.

0: muziek.
1: 25% bla bla.
0: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
1: Dat, Jagar. Nog nooit gezien of gehoord.

0: de radio van ons naal.
1: Haha, de Ponte Blutboys. Hey, alles mee, jongens?
2: Ja, ja.
1: Ik heb mijn konoren gepoet mee, hè?
3: Ik heb hoefwassen en ik loop het gevies.
4: Weet je wat ik boem, jongens?
2: Nee.
4: Met een Ponte Blut, dokkie en liek.

0: GMB Café.
1: Meer de nevenapp voor jouw music.
0: Voor Android en voor Appelklot natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
1: Zoek op City Music Ajoin Music. En luister naar Ajoin Music overal en altijd. De nieuwe Ajoin Music App.
2: App hem al.

0: Basic. 25% bla bla.
1: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
0: Dat, je gaar. Nog nooit gezien of gehoord.

0: Majoen Music.
1: Voor Android en voor Appelklot natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nu.
0: Zoek op City Music, Majoen Music. En luister naar Majoen Music overal en altijd. De nieuwe Majoen Music app.
2: App hem al.

0: AJOI Music. Overal op FM. Onder de 7.8 en onder de 5.8. In Olst, Olchert, Aardmeer, Rij, Nienhof, Dingeratum en Stinkberg.
1: Het was nou ons op

leiden. Ik tast op mijn broek, mijn kousen zijn weer zoek. Mijn lever is gevoorlijk ontverschoven. Mijn keel is ooit gedroegd en de zon is schandaloeg. Van hups afval de ra, ik kan ontoeg.

gendarmen. Graal ik nog gewikt, ben ik op zoek naar licht. Om het licht in de keller doen te branden. Ik zit hier op mijn knieën, mijn geld te verdienen. Met een moeilijke groens op mijn tanden.

begint te vangen. Ik pak een sigaret, ik doe mijn eerste trek. Mijn longen zijn in één keer verwrongen. Mijn lever en mijn nier zijn op zoek naar een wat bier. Van hups af valt er geen moraleer.

0: ben parood. Het is carnaval dat begint, ik drink, drink, drink. Ik drink mijn gal tegen mijn longen. Moor enkele ieren loter, leid er weinig koter. Van hups af valt eraan.
1: Iowan Music.
2: 95% muziek.
1: 25% bla bla.
3: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
1: Dat, je gaar, nog nooit gezien of gehoord.

0: Durf ook zorg binnenlaten. Thuisverpleging, gezinszorg of poetshulp van Immens. Zo blijf je comfortabel en zelfstandig thuis wonen. Vraag zorg aan bij Immens op i-mens.be.
1: Goede zorg op één.
2: IOI Music. De beste moment, de beste muziek. Onst op zijn best.

We gaan elke vrouw zien in mooi de perfecte man. Hier op een wit peert, ons zwieren in de lucht met zijn nieuw zweert. Dit is mijn story als een vrouw mij ziet en waar ze gaan. Elke man vindt mooi mijn lusch, want ik ben wit.

0: Ben sexy en ik zwaffel.
1: Dag en nacht, van smares tot sauwes. Elke seconde, elke minuut. Ajoen Music.

0: J&B Café.
1: Meer de Neven app voor Joen Music.
0: Voor Android en voor Appelklot natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
1: Zoek op City Music, Joen Music. En luister naar Joen Music overal en altijd. De Neven Joen Music app.
2: App hem al.

0: Roepen school!
1: Miljardenverdomme, dat is... Miljardenverdomme, dat is... Miljardenverdomme, dat is goed!
2: Godverdomme, dat was goed, hè?
3: Zo je dat... Ajo, Newsie!

0: en muziek.
1: 25% bla bla.
0: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
1: Dag, Egaar. Nog nooit gezien of gehoord.

AION Music, overal op FM. Op 107.8 en 105.8. In Oost, Oltjert, Aarp, Meer, Leij, Nienhof, Den Jeratem. En dat stinkt er weer wat verder.

0: GMB Café.
1: Meer de Neven App voor jou en music.
0: Voor Android en voor Appelklon natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
1: Zoek op City Music, Ajo en Music. En luister naar Ajo en Music overal en altijd. De Neven Ajo en Music App.
2: App de mal.

0: Iowan Music.
1: 95% muziek.
0: 25% bla bla.
2: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
0: Dat, je gaar, nog nooit gezien of gehoord.

0: Radio en Music werd op zijn Engels te zeggen met een tolstjes te beginnen. Alle carnavalliekes en iets als er nog iets zijn, want zijn allemaal schoenliekes. Ah, veel carnavallies. Radio en Music.
1: Hallo.
2: Hey.

0: staat op een neer uit de vier verswimmeries. Hou maar eens aan, pak liekers, Frankie. Toch om het toch hier op drinken, Frankie.
1: Hey, Kroket, droog Louis de vraagt of dat maar iets gaan drinken.
2: Champagne, hè, Frankie.

0: Durf ook zorg binnenlaten. Thuisverpleging, gezinszorg of poetshulp van Immens. Zo blijf je comfortabel en zelfstandig thuis wonen. Vraag zorg aan bij Immens op i-mens.be.
1: Goede zorg op één.
2: Deze is Are You in Music?
3: Verhaal.

0: met Frik. Saptyd met Weekend, kom ervan genieten.
1: Ja, jongens, met de verkiezingen in oktober, dat is goed voor de mensen die het anders hebben. En verder ik hier door mijn alpienhouders, om het arsenaal op de laatste zwang. Toch had ik met mijn gezond verstand te verboren.
2: Stond er dan doorlozen, hoe ik verder hem op?
3: Nee, alleen een portrettentrekker dat alle touwen verzijten mocht.
1: Jos, en die café-maals van de wet, die wil je het maar mij doen. Hij draagt zijn goestie af. Hoe verdikkels je dat ik er niet in dit van nog op rekenen?

Matanor. Allee, ze hebben het weer geflikt, die man. Maar het is niet, jongens. Ik zal haar mijn stuur een vast vijzerplotje bezorgen.

0: MGMB Café.
1: Meer de Neven-app voor jou en music.
0: Voor Android en voor Apple Cloud natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
1: Zoek op City Music, jou en music. En luister naar jou en music overal en altijd. De Neven jou en music app.
2: App hem al.

zonder het schoonste woordeken dat er bestond. Als het is een wereldwonder, als het is de stad van de maan in de stroot. Als leben moi op de bovenste plank, als het is mijn hart gestolen. En lukt er van tijd hier, is het mank.

0: 100% muziek.
1: 25% bla bla.
0: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
1: Dag, Jagar. Nog nooit gezien of gehoord.

0: Your music.
1: Alt og et høy musikk.
2: Zijn naam is Jean-Jacques, of soms wel Gigi. Gehoord ons en sprook, en is van hier niet. Zijn oor is gewoon blond, het woord in zijn gezicht.

tuin stond maar eens op. Zie hem stoom op het balkon, met de volk in zijn ogen, zijn gezicht naar de zon.

0: Wat dat brengt?
1: Een GMB-café.
2: Meer de neven app van Ajoen Music.
1: Voor Android en voor Apple Cloud natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
2: Zoek op City Music, Ajoen Music. En luister naar Ajoen Music overal en altijd. De neven Ajoen Music app.
3: App hem al.

deze ze vooral, die van alles uit, niet alleen van een stad. Dat onder de neer leidt, mozaïker van een volk. Dat leven carnaval, het enige is een soort, het is een roorgeval. Jo, dat is mijn stad, wordt dat toe vergoot.

0: alsjeblieft de gazet.
1: Zijn de fan van de Voel Je Goed Hits van City Music? Luister dan online op citymusic.be. Tune in en de beste radio apps. Want de City Music DJ's blijven dergen 100% digital. Ajoen Music en City Music. De nummer 1 voor Yahoo Radios van Roosnatierlijk.

0: passend muziek.
1: 25% bla bla.
0: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
1: Dag, je gaar. Nog nooit gezien of gehoord.

0: Goedenavond, meneer. Eer we nog een tafelje voor tweeën?
1: Nog maar niet, madame. Want bij een douche heb je nooit genoeg douche. OLG De Pinnegoort presenteren haar.
2: Welkom bij Shade Douche.

0: NGNB Café.
1: Meer de Neven App voor Jolen Music.
0: Voor Android en voor Apple Cloud natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nu.
1: Zoek op City Music, Jolen Music. En luister naar Jolen Music overal en altijd. De Neven Jolen Music App.
2: App hem al.

0: Gordon Wish.
1: Als Schilderman?
0: Oh, niet, niet. Luister alleen maar naar IOM Music.
2: IOM Music.
3: 95% muziek.
2: 25% bla bla.
3: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
2: Dag, je gaar. Nog nooit gezien of gehoord.

0: ben curieus wat dat de volgende burgemeester gaat ooit vinden.
1: Ajoy Music, overal op FM, onder de 7.8 en onder de 12.8. In Olst, Olchert, Aardmeer, Rij, Nienhof, Dingeraten en Stinkberg.

Ajoin Music. 100% plezant, 100% ulcht.

Dag en nacht, van smares tot sauves. Elke seconde, elke minuut, Ajoen Music.

0: Ayo in Music.
1: De nummer 1 van Ayo in.
2: Allee, madame, j'ai d'abord un looster, t'es schoen normaal. Ik heb me hier speciaal.

0: zeg, we moeten 4 pixelsissen, een liter Campari en pak dat ook eet.
1: De pixelsissen zijn op en de Campari week.
0: Ah, zit hier als u. Leg dat maar af, we doen toe.
2: Esther weer!
1: Wat dat brengt?
3: JMB Café.
2: Nee, de neven app van Ajoen Music.
1: Voor Android en voor Apple Cloud natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nu.
2: Zoek op City Music Ajoen Music. En luister naar Ajoen Music overal en altijd. De neven Ajoen Music app.
4: App hem al.

op Pieter Voort. Op festival, 6 op de Mert met carnaval. Zie de aal.

leef het carnaval. Ik zal mijn ziel weggeven, voor dat als ooit nee. Je mooist dat te beleven, ik zit er regiel op te wachten. Want elke dag zijn mijn gedachten bij die vaste lauwensnachten.

0: 20% muziek.
1: 25% bla bla.
0: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
1: Dag, Egaar. Nog nooit gezien of gehoord.

0: Als je paast, dan hebben we een beetje salamietjes en dan wat swingsjes al een brassetschat.
1: Dat is nog niet, jong. Maar verder heb ik het.
0: Hey, Jules. Zullen we dat wel doen, jong? Ze beetst dan in haar lange vingers, hè.

0: het ongedierig op de spoed. Stond in de winkel altijd in de slechte roet. Ik ben volledig over mijn toeren, want ik ben ongelijk met ongelijk geboren.
1: IO in Music, plezante radio.

0: Achterweer!
1: Wat dat brengt? JMB Café.
0: Nee, de Neven App. Voilà, Johan Music.
1: Voor Android en voor Appelklot natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem
0: nou. Zoek op City Music, Johan Music. En luister naar Johan Music overal en altijd. De Neven Johan Music App.
2: App hem al.

AON Music, overal op FM. Op onder de 7.8 en onder de 5.8. In Oost, Oltjert, Aarp, Meer, Lee, Nienhof, Den Jeratem en dat stinkt er weer wat verder.

0: ja, get your hood up.
1: Hé, hey, kameroot, je gewoon nog wat klinkers liggen voor mijn oprietvoest te leggen?
2: Bah, Joodman, zal ik je er hier een stik of vier geven? Stee.

0: Dag mijn jongen, je spreekt met de manen van stad, hè. We zijn hier bezig op de merd met wat kinderkopjes ontvervangen. Maar we hebben de rapport te kert. Je gaat er geen meer liggen, jongen?
1: Geen kinderkopjes, nee. Maar wel nog klinkers. Mag dat af, hè?
0: Wacht, hè. Ah, maar bij op, mijn jongen. We zijn wel een zwijgen tegen van de stien.

0: muziek.
1: 25% bla bla.
0: Dat is 120% echte pure Oosterse radio.
1: Dat, je gaar. Nog nooit gezien of gehoord.

0: merci, hè, Bart. Mogen ze toch zeker dat de mensen niet gaan horen dat we geen echte jodelerige vrouw noemen, hè?
1: Ajoen Music, 100% plezant, 100% olst.

trek naar verre strijken. Op reis voor een aantal wijken. Ik werk aan onze wagen. Alleen

0: Ajoen Music, de nummer 1 van de Ajoen.
1: Wil je gewoon mee, hè?
2: Ja, waarom we naartoe misschien?
1: Op café, blijven hangen.
2: Op café, op welke café?

0: GMB Café.
1: Meer de Neven app voor Jolen Music.
0: Voor Android en voor Apple Cloud natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nu.
1: Zoek op City Music, Jolen Music. En luister naar Jolen Music overal en altijd. De Neven Jolen Music app.
2: App hem al.

Ajo en music werd op zijn Engels te zeggen met een tolstje te beginnen. Alle carnavalliekjes zijn iets als er nog iets zijn, want zijn allemaal schoenliekjes. Ah, veel carnavallies. Ajo en music.

0: Boy.
1: Iowan Music.
2: 95% muziek.
1: 25% bla bla.
2: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
1: Dat, echt jaar. Nog nooit gezien of gehoord.

0: op zijn gemakske naar de cinema.
1: Het was opening. Naar Gralek leer ik op treden zingen.
0: Het was opening. Wij dronken shots.
1: Het was opening. Dat waf kwam recht af op mij.
0: Kooit niet gezien.

0: Laver.
1: De Mole.
0: Laver.
1: De Mole.
0: Laver.
1: De Mole.
0: Laver.
1: De Mole.

0: Are you in music?
1: Verhaal Dajoen.

feest voor iedereen. Haal doorsneers bijen.

0: Wat dat brengt?
1: Een GMB-café.
2: Nee, de nieuwe app van IO Music.
1: Voor Android en voor Appelklot natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
2: Zoek op City Music IO Music. En luister naar IO Music overal en altijd. De nieuwe IO Music app.
3: App de mal.

0: 20% muziek.
1: 25% bla bla.
0: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
1: Dat, Jagar. Nog nooit gezien of gehoord.
2: De

0: Meer de neven app voor jou en music.
1: Voor Android en voor Apple klopt natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
0: Zoek op City Music, jou en music. En luister naar jou en music overal en altijd. De neven jou en music app.
2: App hem al.
3: Ik heb een klein probleemje met mijn linkerroeig. Zij voert tegen mijn ander. Hoe ik mijn Johnny kom niet meer omhoog. Kruipt die een achter het ander.
4: Pijzen dat om naverdom loo, hè.

0: Johnny, kom niet meer omhoog. Kroachtingen achter tander.
1: Dat is geen probleem. Wie je ooit een liposuctie of een tetanus optrekken of dit wat ik zou zeggen. Of misschien een flos 20 centimeter langer. Zolang dat je maar stringen genoeg is, is er niks geen probleem.

0: fan van de voeljagoe hits van City Music? Luister dan online op citymusic.be. Tune in en de beste radio apps. Want de City Music DJ's blijven dergoed. 100% digital. Ajoen Music en City Music. De nummer 1 voeljagoe radios van ons natuurlijk.
1: Oceaners! Af daar, Gerrit!

0: Schilderman.
1: Waarden wish.
2: Als Schilderman?
1: Ach, niet. Ik luister alleen maar naar IOM Music.

0: oppa.
1: Iowan Music.
2: 95% muziek.
1: 25% bla bla.
2: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
1: Dat, Jagar. Nog nooit gezien of gehoord.

0: Wat ik altijd nog mijn goesting af. Zijn is niet zo groeit, maar op de wip ligt er een boek niet buur.
1: Test de roever, waar een doge nooit zien zitten.
2: De burgemeester van stad, die een eigen hier zit een schat. Daar werd er hier in Olstikkes beweerd. Als het wel was woord, het is wat uit de gevoel. Als een dijk de gangen van stad Oost-Vlaanderen. Het doet gewoon een galant, af en toe zo'n genant.

0: Dag en nacht, van smares tot sauwes. Elke seconde, elke minuut. Ajo en music.
1: Hopla!
2: Hier de tres.
3: Het is toch een ferme brok, ons Maria.
2: Hier de tres.
3: Het is een gezond.

0: GMB Café.
1: Meer de nevenapp voor jouw music.
0: Voor Android en voor Appelklot natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
1: Zoek op City Music Ajoin Music. En luister naar Ajoin Music overal en altijd. De nieuwe Ajoin Music App.
2: App hem al.

IOM Music, overal op FM, onder den 7.8 en onder den 5.8. In Olst, Olchert, Aardmeer, Rij, Nienhof, Dingenatum en Stinkberg.

0: 20% muziek.
1: 25% bla bla.
0: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
1: Dat, Jagar. Nog nooit gezien of gehoord.

Anneke zitten. Onze binnenmeester. Die verdient toch een stambeeldje in biergaat. Oh, wil je dat nog een keer drinken?

0: Halt dort goede muziek.
1: Dat is erover,
2: Als neer ik moe naar nog iets kwijt.

0: GMB Café.
1: Meer de Neven app voor jouw music.
0: Voor Android en voor Appelklot natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
1: Zoek op City Music jouw music. En luister naar jouw music overal en altijd. De Neven jouw music app.
2: App hem al.

muziek, overal op FM. Op onder de 7.8 en onder de 5.8. In Oost, Oltjert, Aarp, Meer, Lee, Nienhof, Den Jeratem en dat stinkt er weer wat verder.

0: 20% muziek.
1: 25% bla bla.
0: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
1: Dat, Jagar. Nog nooit gezien of gehoord.

0: wakker maken, zo gaat mijn voet nog ver in brand steken.
1: Hoor is dat mooi, hè?
2: Ja, kan die al weten, zeg.
0: Zie hier, de champion zal op het puntje kapot.
2: Ja, het zijn er maar twee niet meer zijn. Hier even mooi en hier even een andere.
1: Ah, boos zit je gewoon.
0: Ik ben zo wat beter naar school.
1: Ai, kom, nog een les.
3: Live, vanuit Terzogen in Olst, de enige echte, Ajo en Music. Wer?

en onnoezel, groeit gezet of dik. Maar pas toch op, als je je pakt, doe dan met strategie. Want als je zoiets onschaft, is dat zonder garantie.

0: GMB Café.
1: Meer de neven app voor jouw music.
0: Voor Android en voor Appelklot natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
1: Zoek op City Music, jouw music. En luister naar jouw music overal en altijd. De neven jouw music app.
2: App hem al.

Radio en Music werd op zijn Engels te zeggen met een tolstjes te beginnen. Alle carnavalliekes en iets als er nog iets zijn, want het zijn allemaal schoenliekes. Ah, veel carnavallies. Radio en Music.

je moet met zo'n Timo en de kop. Je zit met gewin op kant en gebolle top. Assoe, god dat hier niet fush, omdat ik kan me rood. Gooi zit me hier gewoon in mijn bloeden. Gooi zit me hier gewoon in mijn bloeden op stroot.

Ambatant, dan dag mij de mij gewoon moen, dan gooi je gewoon slapen. De ambatant, dinsdag kan je komen, juist als de poep werd verbrand. Woensdag noem mij de maar komen holen, anders werd het vermoeiend.

0: Franse muziek.
1: 25% bla bla.
0: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
1: Dag, Jagar. Nog nooit gezien of gehoord.

Potje Nusso. In 50 jaar leen, ik weet nog graag hoe. Op datumert liep ik eens rond. Mijn maag was ontgrond, wat een mens ten doet, werd fritten.

facteur. Ik ben al jullie morgen op de zoek naar het huis van Ella. Waar moet ik naartoe? Jij bent ziek, naar de bocht of naar beneden?

na een ander vreemde tisten. Je weet je dan. Ajo en Music, Zare Radio.

0: GMB Café.
1: Meer de Neven App voor your music.
0: Voor Android en voor Appelklot natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nu.
1: Zoek op City Music, your music. En luister naar your music overal en altijd. De Neven your music app.
2: App hem al.

0: Franse muziek.
1: 25% bla bla.
0: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
1: Dag, Jagar. Nog nooit gezien.